Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: jazz in de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: hanging all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.

Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kwik weer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
4: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-Gent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond net als in zijn heenmatch na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tsjerkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natuurcriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Herlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kweekweer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: La-da-da-da. La-da-da-da.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: ZFM Gauw Tenerife. De beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

je ook bent op het eiland, je bent altijd welkom bij FM Goud Tenerife op DAB+. En natuurlijk ook wereldwijd via de FM Goud app en onze stream. Makkelijk is om even te surfen naar fmgoud.be/tenerife. Geniet ervan waar je ook bent.

Wil je meer weten over dit fantastische radiostation? Eén adres, surf even op je gsm, op je mobieltje dus, of op je tablet of je vaste pc. Dat doe je naar fmgoud.be/Tenerife, dus fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

je nu wandelt langs de boulevard of een terrasje pakt in pakweg Los Cristianos, FM Goud, Tenerife is er altijd en overal bij via DAB+ en natuurlijk online.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
4: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

Ik ben Michel en wie jij bent en waar je je bevindt maakt niet uit. Bij ons is iedereen welkom. De radiodeur staat ook voor jou open en zeker voor alle Nederlandstaligen op het eiland. De radio van en voor Tenerife in het Nederlands. Dit is FM Goud Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Overal op het eiland digitaal te ontvangen via de DAB+ in het noorden, maar ook in het toeristische zuiden. Natuurlijk kan je ook online naar ons luisteren via de app van FM Goud en via de stream, onder meer op fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

ik gisteren in de studio zat van een nationale radiozender hier op de pier van Blankenbergen, kwam daar plotseling het nieuws binnen dat Isabelle A. zich moest terugtrekken uit de strijd voor de zomerhit 2026. De zangeres daarbij is borstkanker vastgesteld. Ook langs deze weg, Isabelle, heel veel sterkte met deze toch wel vervelende ziekte. Hopelijk komt alles op korte tijd terug op zijn beentjes terecht. Welkom, de vrijdagmiddagaflevering van Goedemiddag Tenerife. De komende 2 uur met Remy Belaert.

wordt het warmst in de Lage Landen of in Tenerife? Ik geef alvast het weerbericht mee van hier ons eiland. In het zuidelijke gedeelte deels zonnig bij zo'n 31 graden die als 35 aanvoelt. De wind is zwak met deze avond zwoele avondtemperaturen van 29 graden dalend naar 26. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt. Maximaal halen we zo'n 31 graden, gevoel 34. Zondag deels zonnig, 32 graden die als 36 aanvoelt. Puerto de la Cruz, overwegend zonnig, 32 graden, gevoel 35. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 31 die als 36 aanvoelt. Zondag voorspelt men ietsje warmer nog, 33 graden, gevoel 35. De hoofdstad Santa Cruz, volop zon vandaag bij 28 graden, gevoel 32. Morgen is het overwegend zonnig, 29, gevoel 34 graden. En zondag overwegend zonnig, 31 graden, die als 36 aanvoelt. Muziek, dat krijgen we, wat discotheekgetint van Donna Summer, Hot Stuff.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Terwijl de jongens van Clouseau afscheid nemen van een vriend, gaan we hier in het programma Goedemiddag Tenerife wat nieuws over het eiland meegeven. De Spaanse luchthavenbeheerder Aena geeft de megaverbouwing van de luchthaven Tenerife-Zuid officieel goedgekeurd. Er wordt ruim 512 miljoen euro in de terminal gestoken. De werkzaamheden worden verdeeld over 57 stappen, zodat het vliegveld gewoon open kan blijven. Er geldt momenteel een hittegolfwaarschuwing op het eiland. De overheid heeft strenge regels ingevoerd. Vooral aan de zuidkant zijn barbecues, kamperen en rijden op bospaden in de natuur nu streng verboden om bosbranden te voorkomen. Goed nieuws voor wie met de auto naar de kust gaat. In de populaire zuidelijke badplaats Los Cristianos zijn er honderden extra parkeerplaatsen geopend om de drukte deze zomer wat meer op te vangen. En tot slot, ben je in de buurt van Los Cristianos? Morgenavond barst daar bij de Oude Pier het gratis Arona Jovenfest door. Vanaf 5:00 middags geniet je daar van live urban muziek, sport en DJ's. Tot zover de snelle update voor het zuiden. Geniet van het strand en blijf vooral goed drinken. Maar weinig alcohol, want dat houdt je de warmte tegen.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Bryan Adams, die zong in 1986 over de Summer of 69. Hier is jouw zomerradio in Tenerife, FM Haalt. Dit is het programma Goedemiddag. En als ze

De man scoorde hits met onder andere Distant Drums, You Have to Go en I Love You Because. Jim Reeves overleed nadat zijn vliegtuig door een bliksem werd getroffen. En België was in rouw. Deze dag, 1993, in Spanje overlijdt de Belgische koning Boudewijn. Van 1951 tot 1993 was de man die over België regeerde. Boudewijn stierf in zijn buitenverblijf in Motril als gevolg van een hartstilstand. Hij was amper 62 jaar. 2021 tenslotte Kobe van Herwegen, Dieter Oud met zijn vriend Jeff.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits.

Om je het gevoel van de zomer mee te geven, beginnen we ieder uur hier bij FM Haalt Tenerife met een opname die je in de sfeer van de tijd van het jaar brengt. Welkom, deel 2. Goedemiddag Tenerife, het laatste uurtje voor deze week, want we zijn vandaag vrijdag de 31ste juli. En uiteraard krijg je hier de beste hits mee van vroeger en nu. En zometeen de weervoorspellingen voor de toeristische gebieden in Tenerife.

Ook in de meest toeristische gebieden van Tenerife wordt het bijzonder warm dit weekend. In het zuiden zelf vandaag deels zonnig bij zo'n 31 graden die als 35 aanvoelt. De wind is zwak met deze avond zwoele temperaturen van 29 dalen naar zo'n 26 graden. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt. Maximaal halen we 31 graden die als 34 aanvoelt. Zondag is het deels zonnig, 32 graden gevoel 36. Maak een uitstap naar het Nationale Park de Teide. Morgen krijg je wat verspreide wolkjes. De maxima liggen zeer hoog voor deze streek. 31 graden, dit bij een matige wind. Zondag wat zon en wolken. Na de middag voorspelt men zelfs 32 graden. De wind die is wel wat meer aanwezig. Masca Tenogebergte, morgen wat verspreide wolken. Maximaal halen we 28 graden, dit bij een matige wind. Zondag zon en wat wolken. Na de middag belooft men 31 graden en de wind die blijft matig. Kiki Dee, de zangeres die destijds met Elton John Don't Go Breaking My Heart zong. Ze is hier solo met I've Got The Music In Me.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Tussen de herkenbare muziek kom ik hier af en toe eventjes aan het woord in het programma Goedemiddag Tenerife op deze zomerse vrijdag. En natuurlijk heb je ook nog een tip voor een trip mee. En het is een show die wekelijks doorgaat. Ik heb hem ook meegemaakt, kan u garanderen. Het is de moeite en er is airconditioning aanwezig. Dus de nodige verkoeling, dat is er. Dat gaat door dus in het auditorium de Piramide, de Arona in Las Americas. Daar is er iedere zaterdag het showgebeuren History, the Evolution of Music, met concerten van Mozart tot Michael Jackson. Het is telkens een avondshow die aanvangt om 21 uur. En imitaties, dat mag je verwachten, van grootheden als Elvis Presley, The Beatles, Coldplay, Madonna, Beethoven, Chopin. Dat zijn er maar enkele. Meer info, Google History, the Evolution of Music, Arona. En ook langs deze weg kun je je tickets reserveren aan de prijs van €49.

Met Billy Joel zakt af naar het hitjaar 1978. Just the way you are. Zometeen komen de jongens van Mama's Jasje in de Amerikaanse sfeer met California. Dit was het voor deze week, het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. In het weekend, dan zijn we vrij. Ik zou zeggen, geniet ervan en graag horen we elkaar terug maandag voor een ganse week van 1-3 Tenerife-tijd, 2-4 in de Lage Landen, voor natuurlijk het programma Goedemiddag Tenerife. Okay.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
4: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om 3 tieners, de jongste is net 16. 2 van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de 3, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar 2 uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
4: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM.

FM Gent, Tenerife, dat is de beste muziekmix. En goed om weten, in België zijn we ook te beluisteren via het internet en uiteraard ook via de FM. Neem snel een bezoekje op onze website. Dat is www.fmgent.be.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.

En laat ons zeker weten dat je luistert naar FM Goud. Stuur ons een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. tenerife@fmgoud.be.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Het eiland waar niets moet en alles mag. Tenerife, een goeie avond. Wij geven je gratis de beste muziekmix cadeau.

mij al volledig voorstellen. Jullie hebben een wijntje in de hand, al kijkend naar een of andere palmboom. Ja, het doet je toch echt zo wegdromen. En dan geven wij nog met heel veel plezier enkele leuke muziekplaten erbovenop. Welkom bij FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.

0: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerrit 2026. Ik zou zeggen...

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Goedenavond, welkom bij je Gouden Radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
6: We willen ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
5: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
7: For the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
5: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
4: FM Goud.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad? Samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife. Het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen.